Hij vaart daar Esra op de boel samen bij Libanai. Dit is Libanai, schoen Libanai, waal waal die galla. Wie is Esra, moeder, hou Moussa, brand bij Moussa, jam salmaratin. Ali, hamme, samme, rsagelele, jaj.